0: Goedemorgen, hier is de Ute. Mensch, het smacht je uit een veerdan. Zuck, zuck.
1: Hast du gehört? SRB.